0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. En deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Hedzik, wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPads. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Swart gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijzengeld. Nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcus Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. De transfersom die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie voor de komende jaren te versterken en de sportieve ambities ook nog eens kracht bij te zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met een middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone. En daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort. Het
1: Formule 1-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de renstal voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts 1 pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. En deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is, waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPad. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Swart gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijsgeld. Nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Woo!

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcus Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. De transfersom die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie voor de komende jaren te versterken en de sportieve ambities ook nog eens kracht bij te zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Are you-

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Teams. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone. En daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort. Het
1: Formule 1-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de renstal voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt er ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts 1 pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens. Met een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht. De vertraging 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je

0: collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na twee tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens daar 2 kilometer file.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het was sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Op de auto bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door 2 tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de 5e plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als 8e. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als 4e... terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf de Lutte 2 kilometer en een kwartier vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook een kwartier vertraging. En de vertraging is ook een kwartier de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Perigord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daar vooraan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio App.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Tussen de grens en Duiven is het oponthoud

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven doe je er 20 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, ook voor de grensovergang, een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Perigord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Baloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er 1 kwartier langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens dus ook 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op, ruim een kilometer van de finish, weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Coupland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodkinson. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Woo!

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Insights
1: op GrandPrixRadio.nl. Via de Grand Prix Radio app.
0: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.